0: gemaakt. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. En daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Beersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judith Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
0: Is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Nederland is gekozen tot de sportiefste ploeg. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, zegt Oekraïne. Er waren 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn de afgelopen nacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, zon en wolken en kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
2: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
1: En dus was het feest in Madrid.
3: Feliz, completamente. Nunca, no le pude haber pedido nada más a Dios en este mundo.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht twee mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag in het binnenland mogelijk een lichte bui. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
2: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
1: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
3: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
1: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. De grote diarree-uitbraak in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Bij een tweede controle zijn geen sporen gevonden van een ziekmakende parasiet. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Het weer bewolkt, soms wat zon, vanmiddag mogelijk een lichte bui, maar verder is het droog. En het wordt 18 tot 23 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
2: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
1: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig. Geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord. Maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
1: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten er aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. Ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. En in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, steeds meer zon en het wordt 19 tot 23 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappen.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zit

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.
6: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: Nou, daar zijn we dan weer. Het is weer zaterdagmiddag. Tenzij dat je bij Merwe Radio luistert, want dan is het maandagmiddag. Maar fijn dat je erbij bent. Het is ook in de vakantietijd, want bij ons is nu ook de officiële vakantie begonnen. Dan gewoon ook tijd voor Grenzeloos Weekend. We gaan gewoon verder daarmee. Fijn dat je erbij bent. Een uur lang muziek en informatie en allerlei zaken bij jou uit de buurt. En dat doen we met veel genoegen en een paar leuke items. Gaan we straks even vertellen. De dames die zijn er ook. Nog net niet op vakantie. Floortje, hoe lang ben je er nog?
1: Nogal lang. Ik ga 11 augustus pas weg. Dus ik ben er nog wel een tijdje.
0: Oh, maar dat zit wel goed.
1: Ja, nee, ja, inderdaad. Ik ben er nog wel. Maar ja, niet met 3x2. Dus dat is wel een beetje jammer.
0: Nee, oké. Okay, maar dat is pas in augustus, joh. Heb je nog een leuke week gehad?
1: Ja, ik had de proclamatie in de grote kerk. Dus rapport ophalen. Dat was wel leuk. Ja, verder heb ik een beetje uitgerust eigenlijk.
0: Waarom doen ze dat in de grote kerk?
1: Ja, dat is gewoon een traditie. Dat deden ze vroeger ook al bij mijn school. Dus
0: oh, echt?
1: Dat, ja.
0: Ook wel bijzonder.
1: Dus echt, volgens mij al 7 eeuwen doen ze dat. Dus,
0: dat ben je dat niet zo lang?
1: Ja, ja, heel lang.
0: Oh, dat is wel heel ernstig. Maar een leuke plek om dat te doen, indrukwekkend.
1: Ja, zeker. Is altijd wel iets waar je naar uitkijkt.
0: Ja, ja, ja. Nou, straks gaan we horen waar je nog meer naar uitkijkt de volgende week. Maar daar moet toch 50 minuten op wachten. Dus ga ja, vast verzinnen. Mirre is er ook. Mirre, ja, jij zit in je nadagen hier.
2: Ja, dat klopt.
0: Want jij gaat ophoepelen.
2: Nou, voor een week.
0: En dan kom je weer terug, hoop ik.
2: Ja, zeker.
0: Oeh, gelukkig maar, zeg. Ja. Hoe was je week?
2: Het was leuk. Ja. Het was, vriendin was jarig, toen hadden we een slaapfeestje. En toen hebben we buiten geslapen met z'n allen. Dus dat was wel heel gezellig.
0: Keten?
2: Ja.
0: Meiden onder elkaar en
2: ja,
0: keten?
2: Nee, zeker.
0: Nee, hoef niks over te doen. Nou, mijn week was warm.
2: Ja, dat is
0: en vermoeiend, dus dat vind ik wel weer genoeg eigenlijk. Hey, leuk is dat David, die had ook een bijzondere week en toch zit hij hier weer achter de techniek. Fijn dat je erbij bent, David. We gaan even kijken wat we gaan doen. Straks gaan we praten over een inclusief kooi. Dat is voor mensen onder andere met Alzheimer. Als je het niet meer weet, zeg ik het.
2: Wat zei je?
0: Dementie.
2: Ik weet wat?
0: Inclusief, dementie.
2: Ah.
0: Alzheimer kan ook.
2: Andere, ja, dan mag ze nog een keer zeggen.
0: Andere spannende
2: zaken. Vergeten.
0: Ben je het dan weer vergeten?
2: Ja.
0: Allemaal hele enge dingen.
2: Oké.
0: Ja.
2: Ja,
0: zou je het proberen te onthouden?
2: Ik ga het mijn best doen.
0: Nou, dat wordt niks. We hebben ook een columnetje van Tim. Niet van Tim, van Teun. Die heeft een poosje terug wat ingesproken. Daar gaan we straks wel vertellen waar het allemaal over gaat. We hebben het nieuws uit de buurt. En natuurlijk de lekkerste muziek. Zoals deze. Woke up.

0: Je zal maar van jezelf bewust zijn, dan kan je muziek beluisteren van Tempest City. En dat doen wij dan ook in Grenzeloos Weekend. Het Participatiekoor is een koor voor mensen met dementie en mantelzorgers in de Drechtsteden en Alblasserwaard. Dit najaar starten ze een nieuw en hartverwarmend muziekproject. Een concert met hoogtepunt uit Handel's Messiah, uitgevoerd door dus het Participatiekoor en begeleid door een speciaal samengesteld ensemble. Onze verslaggever Erik Arman die sprak hierover met Aris Lop.
1: Het is een koor van mensen met dementie met mantelzangers. En het zijn mantelzangers omdat de mensen met dementie die worden gekoppeld aan iemand die hen begeleidt bij het zingen.
2: Ja.
1: Dus die noemen we geen mantelzorgers, maar mantelzangers.
2: Ja, dat, op, dat,
1: dus hebben zeg maar zoveel mantelzangers als er mensen met dementie meezingen.
2: Ja.
1: En dat verschilt per optreden. En daarnaast hebben we altijd mensen van bestaande koren die meezingen ter versterking van het geheel. Dus dat zijn er gewoon de koorleden en de mensen met dementie en de mantelzangers.
2: Ja, mensen met dementie, is dat anders om daar een koor mee
1: dat
2: samen te stellen?
1: Dat is echt heel anders. Mensen met dementie kunnen toch reageren op een manier als je het niet direct zou verwachten. En het is altijd moeilijk of moeilijk is misschien een groot woord, maar je moet altijd even opstarten. We gaan er wel van uit dat de mensen zijn met beginnende dementie, anders dan lukt het eenvoudigweg niet meer. Dus zijn ook meestal geen mensen die opgenomen zijn in een verpleeghuis of daar wonen of wat dan ook. Meestal mensen die thuis wonen. En het zijn meestal mensen die mee gezongen hebben in een koor voorheen. Dus nog geen dementie hadden.
2: Ja, dat helpt.
1: En dat scheelt ontzettend veel, want de stukken die gezongen worden bij ons, dat kunnen klassieke stukken zijn. Kunnen ook wel stukken zijn van Bridge over Troubled Water, ik noem maar even iets. Of Mag ik bij jou? Dat zijn ook van die prachtige nummers die ze kunnen zingen. Maar we zingen het ook wel klassiek. En als je dat niet gewend bent, is dat gewoon lastig.
2: Dat is sowieso al lastig.
1: Dat is sowieso al lastig. Maar wij merken als mensen mee gaan doen met ons en ze worden geholpen door de mantelzangers, ja, dat het fantastisch gaat. En zij krijgen zelf ook een opleving in de zin van, ik heb dat vroeger gedaan. En vroeger lukte dat en het lukt nog.
2: Mm-hmm.
1: En dat is een geweldige opsteker voor mensen met dementie als ze ontdekken wat ze nog kunnen.
2: Ja, is dat een raadzame therapie voor mensen die last beginnen te krijgen?
1: Ja, ja, ja. Wij zeggen altijd, zingen is het beste medicijn voor mensen met dementie zonder bijwerkingen.
2: Mm-hmm.
1: Het werkt geweldig. En we weten dat zeg maar, de zenuwcellen waar de muziek in zit, als ik het eenvoudig mag zeggen, die worden als een van de laatste aangetast door dementie. Dus muziek blijft heel lang hangen.
2: Mm-hmm.
1: Als een van de laatste. En vandaar dat mensen met dementie ook heel vaak kunnen zingen, datgene wat ze vroeger ook gezongen hebben.
2: Ja.
1: We gaan beslist niet naar de amazing nummers, dat willen we echt niet. Zou wel kunnen. Er zal misschien ook meer mensen hebben die meezingen. Gaan we niet doen, we houden het op een bepaald niveau. En we zeggen dus, het is een voordeel als je meegezongen hebt, maar doordat het met het koor gebeurt, zingen mensen wel vrij makkelijk mee.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, dat is het mooie van een koor. Ja. Is,
1: je neemt elkaar als het ware mee.
2: Ja.
1: En zeker mensen met dementie.
2: Ja, waar is het idee vandaan gekomen om dan?
1: Dat is een landelijk initiatief. En dat was een geweldig initiatief. We werden gesubsidieerd. En 2 jaar geleden, wel 3 jaar geleden inmiddels denk ik weer, toen zijn er opeens 12 koren in 1 jaar tijd opgericht.
2: Mm-hmm.
1: 12 koren, waaronder wij in Drechtsteden en Alblasserwaard. Toen bestonden er al wel wat koren. Maar tot ons groot leedvermaak, tot ons grote verdriet, is die organisatie, die stichting die daarvoor was opgericht, is failliet gegaan.
2: Ja.
1: Het ging niet.
2: Mm-hmm.
1: En toen heeft een aantal koren heeft gezegd, en wij gaan wel door, waaronder wij.
2: Ja.
1: Hebben gezegd, we laten het er niet bij zitten. Dat maakt het niet altijd eenvoudiger, omdat voorheen kreeg je landelijk de muziek. En nu is onze dirigent Martin Klop, die zoekt zelf nu de muziek erbij, kopieert dat, stenselt dat, van alles doet hij ermee. Dus je hebt wel wat meer de vrije hand nu, maar dat maakt het voor hem wel wat lastiger. Maar we hebben gezegd, we gaan door. En we willen niet afhankelijk zijn van een landelijke organisatie. Er is nog wel heel lang contact geweest met andere koren in Nederland. Dat contact is inmiddels ook verbroken. We zijn nu gewoon zelfstandig en we zingen er lustig op los. Je ziet ook gebeuren dat de mantelzangers, die krijgen toch een bepaalde band met de mensen met wie ze zingen. Ik wil overigens zeggen dat het ook wel soms kinderen zijn die dat doen. Hoeft niet altijd een ander te zijn, maar het kunnen ook kinderen zijn. Maar meestal zijn er toch wel derden. En die halen de mensen ook op voor de repetitie, brengen ze weer thuis. En straks ook voor de uitvoering in november in Zwijndrecht zie je dat toch gebeuren. Dus er ontstaan gewoon vriendschappen door de mantelzangers met de mensen met dementie.
2: Ja.
1: En wij gaan dat doen 27 november. En dat doen we heel bewust in Zwijndrecht. Omdat wij van de Verkerk Sponsorloop in Zwijndrecht dit jaar een bedrag hebben ontvangen van 23.100 euro. We hebben een aantal projecten daarvoor op het oog gehad die nu worden aangeschaft. Die worden gesubsidieerd. En één daarvan is het mogelijk maken van een optreden van het participatiekoor met een aantal mensen die beroepsmuzici zijn.
2: Ja. Is het koor groot genoeg?
1: Kijk, het kan altijd groter. En zeker waar het gaat om het aantal mensen met dementie, kunnen er meer bij. Dus we doen altijd een oproep voor mensen met dementie. Lijkt het u wat? Kom ook eens een keer kijken naar een repetitie. Mm-hmm. Kom gewoon een keer kijken. In september starten we. Als je informatie wil hebben, dan kan het misschien straks genoemd worden. Ja, doe het een keer. En ontdek hoe waardevol muziek is.
2: Ja, Arie, dankjewel dat je er was.
1: Heerlijk, dankjewel voor deze gelegenheid.
2: Veel succes.
1: Dankjewel.
2: En een fijn weekend.
1: Ook zo.

0: Het Contact schrijft. De Jaarmarkt van Noorderloos viert op zaterdag 1 augustus haar 50ste editie. Jaarlijks trekken zo'n 10.000 bezoekers naar het evenement, dat daarmee tot de grootste jaarmarkten van Midden-Nederland behoort. Ter gelegenheid van het jubileum zijn er extra activiteiten, waaronder een eendjesrace met 6.000 badeendjes. De opbrengsten van de markt komen nog altijd ten goede aan de verenigingen in het dorp. Precies zoals 50 jaar geleden.
1: De website Sliedrecht 24 meldt. In Sliedrecht is donderdag het officiële startsein gegeven voor de bouw van appartementenproject De Bios aan het Dr. Langeveldplein. Op de locatie van de voormalige bioscoop en uitgaansgelegenheid komen 8 appartementen die inmiddels allemaal zijn verkocht. De woningen worden naar verwachting voor de zomer van 2027 opgeleverd. Met het project krijgt een markante plek in het centrum van Sliedrecht een nieuwe bestemming.
2: Het is het naam en nummer van een werkloosheidsformulier in Engeland. Maar ook de naam van een band. Ze luisteren dus naar de naam UB40. En dit is Sing Our Own Song. Het gaat over de tijd dat de apartheid in Zuid-Afrika nog bestond. En dat ze vrijheid wilden. En zij zongen hun eigen lied. Aweka Awuku. Maar ik zal het wel weer verkeerd zeggen waarschijnlijk. Zij gaan dat straks goed laten horen in het lied. Het is eigenlijk een soort van vrijheidslied. En het is gelukkig een beetje beter geworden. Maar geweldig op deze wereld, dat is eigenlijk nog helemaal niks.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. De Pieter de Hondfontein in Zwijndrecht wordt aangewezen als gemeentelijk monument. De fontein uit 1967 is het enige fonteinontwerp van beeldhouwer Pieter de Hond en wordt gezien als een bijzonder voorbeeld van naoorlogse beeldhouwkunst. Volgens de gemeente is het een iconisch kunstwerk met grote cultuurhistorische waarde. Met de monumentale status moet de fontein ook in de toekomst behouden blijven. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: Museum Ridderkerk Oudheidkamer organiseert op zaterdag 1 augustus een historische rondleiding door Bonnes Noord. Tijdens de wandeling neemt een gids deelnemers mee langs de geschiedenis van de wijk en laat hij met oude foto's zien hoe Bonnes er vroeger uitzag. De rondleiding vertelt veel over de voormalige scheepsbouw en de grote veranderingen die het dorp in de vorige eeuw doormaakte.
2: Weekblad De Brug schrijft over: de provincie Zuid-Holland controleert tijdens het zwemseizoen regelmatig de waterkwaliteit van officiële zwemlocaties. In de gemeente Zwijndrecht gaat het om zwemplek Het Waaltje in Heerlandsdam. Bij blauwalg of schadelijke bacteriën kan een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod worden afgegeven. Wie veilig wil zwemmen in natuurwater doet er goed aan vooraf het actuele zwemadvies te controleren.

0: Zo'n leuke naam dit, hè? Eagle Eye Cherry. Dat verzin je niet en dan ben je muziek aan het uitzoeken en denk je van, wat moet je gaan draaien? Eagle Eye Cherry, wat moeten we daarmee? Oh, Save Tonight, maar dat was leuk. En dat draai je dan in Grenzeloos Weekend. Teun Rijsdijk is een man die een column doet op Radio Ridderkerk in het programma Seniorentijd. En ze af en toe dan mogen daar een stukje van misbruiken. En een van zijn praatjes ging over iets ontzettend lekkers waar we bijna allemaal dol op zijn. En dan uit zijn jeugd. Het is een oude man. Het gaat over snoepwinkeltjes van vroeger.
1: In mijn jeugd waren er verschillende, vaak kleine winkeltjes waar ik mijn schaarse zakgeld kon besteden. Schuin tegenover ons huis was het kruidenierswinkeltje van Gerrit den Otter, Gedo genoemd. Ik kreeg in die tijd 5 cent zakgeld per week en zomers was het besteden van dit bedrag geen probleem. Want dan kocht ik een ijsje van 5 bij de kar van La Venezia, die op zaterdag bellend door onze straat kwam. Maar 's winters had ik de keus uit meerdere, vooral zoete versnaperingen. Voor 5 cent kocht je in die tijd bijvoorbeeld een vraagtekenpakket. Maar door een grillige speling van het noodlot zat er bij mij bijna altijd hetzelfde in. Dus was het geen vraagteken meer. Ook had je voor dat bedrag een stukje kauwgom met filmsterrenplaatjes. Maar Rita Hayworth en Roy Rogers zeiden me niets. Wij gingen nooit naar de bioscoop. De Chiniac en de Coldsingle was het maximaal haalbare, waar we 2 rondjes bleven zitten om het bedrag van 40 cent er maximaal uit te halen. Ook kon je een stukje zoethout kopen, maar daar kreeg je allemaal houterige rafels van in je mond. Ook een spekkie was aan mij niet besteed, want dat was erg zoet en taai in je mond. En van toffies van een cent kleefde je kiezen aan elkaar vast. Ook al niks dus. Een zakje zwart-wit dan? Nee, want dat zakje werd al gauw een harde bonk van aan elkaar gekleefde zwart-wit. Uiteindelijk stak je het hele zakje maar in je mond, waarna je aan het einde een prop uitgekoud papier in je mond had. Nou, u merkt het wel, ik was niet zo'n zoete kou zoals men dat toen zei. En nu trouwens nog niet. Ik heb net zo lief een stukje worst bij de koffie als een koekje. Zie het maar als een kleine afwijking. Een eindje verder aan de kerkweg had je het winkeltje van Rinus Verseveld. Rinusie, zoals wij zeiden. Die in een invalide karretje door zijn winkeltje reed. Later kochten we dan stiekem losse sigaretten. Moonshine was het merk. For lucky people stond erop. Je was lucky als je er zonder longbeschadiging vanaf kwam. Maar in die tijd was een populair gezegde: het is geen man die niet roken kan. Tegenwoordig denken we daar gelukkig iets anders over. Op dorp, aan de Ringdijk, had je het winkeltje van de gezusters Tazelaar. Maar als je daar bijvoorbeeld een spekkie kocht, had je kans dat je er een kreeg die al een week in de zon in de etalage gelegen had. De gezusters waren in de verte nog familie van mijn oma Rijsdijk. Ik viste graag en als ik sim, dat is vislijn, nodig had, kocht ik dat bij de gezusters. Als ik bijvoorbeeld 3 meter wilde hebben, mat een van hen dat af aan de toonbank. Daarna wikkelde ze de lijn 2 keer om een grote tand in haar bovenkaak. Er stond er maar 1, dus de keuze lag voor de hand. En trok met een ruk de vislijn af. Ik stond er met open mond naar te kijken en liep daarmee een klein deukje op in mijn toen nog tere kinderzieltje. Vervolgens lichtte ze haar bovenrok op, waaronder een grote portemonnee hing waar mijn schaarse zakgeld in verdween. Weer een deukje, ditmaal iets groters in het tere zieltje. Gelukkig droeg ze onder die rok nog een onderrok, anders waren de gevolgen voor mijn verdere leven helemaal niet te overzien geweest. Tegenwoordig noemen we dat PTSS. Een klein eindje daarvoor was het winkeltje van Henk IJsselstein, die door iedereen Heiltje genoemd werd, maar dat was de naam van zijn moeder. Henk had alle denkbare soorten snoep in huis en heeft aardig wat van mijn zuur verdiende zakgeld binnengehaald.

0: Lang heb ik gedacht dat de plaatselijke snoepwinkeltjes gesponsord werden door de lokale tandartsen, maar dat bleek niet zo te zijn. Ik denk dat het wel veel tandbederf opgeleverd heeft. Maar ja, de een zijn dood is de ander zijn brood, zullen we maar zeggen.
1: Heerlijke man, Teun Rijsdijk. Net zo heerlijk als het snoepgoed waarover hij praat. En dat je denkt van, yum, yum, yum. Over snoepgoed gesproken, ze liggen weer in de winkels. De pepernoten al dan niet met chocola eromheen. Dus mocht je je willen bezondigen hieraan, dan is bij deze de tip.

0: Lokaal nieuws.
1: Op 5 september wordt in Dordrecht een sponsorloop gehouden voor Patrick en Mirjam van Gelder. Het gezin vertrekt begin volgend jaar voor onbepaalde tijd naar Suriname om daar aan de slag te gaan. Deelnemers kunnen kiezen uit een wandel- of hardlooproute van 5 of 15 kilometer, waarbij de opbrengst naar hun werk gaat. Inschrijven kan tot en met 28 augustus. De organisatie hoopt op een sportieve middag met een mooie opbrengst.
2: En als je zin hebt om daar ook ondersteuning in te bieden, kijk dan eventjes in de combinatie Ridderkerk in de krant. Want deze Ridderkerkers die gaan dat mooie werk doen. En die kunnen je steun heel goed gebruiken. Here it is. Hier is die in Grenzeloos Weekend.

0: Wat een onzin. Verschrikkelijk. Ach, hou op, man. Here it is. Het is afgelopen en jij begint here it is. Nou, vooruit maar. Grenzeloos weekend is bijna klaar. Maar we moeten nog eventjes natuurlijk vooruit gaan kijken wat de komende weken allemaal gaat gebeuren. Anders kunnen we het weekend niet in. Zou heel vervelend zijn. Floortje, ga je doen?
1: Ja, toevallig gaat iedereen die ik ken volgende week op vakantie. Dus ik moet nog even bedenken wat ik ga doen.
0: Heel de week uitslapen dus.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Och,
1: ja,
0: jongens,
1: Mirren gaat ook al weg, dus ja, het wordt lastig.
0: Het leven is zwaar, Mirren. En ik hoor net dat het jouw schuld is.
1: Ja.
0: Dat ze zegt, Mirren gaat ook al weg, ja.
2: Ja, ik kan er ook eigenlijk niet zo heel veel aan doen.
0: Nee, je staat nog onder dwang van ouders.
2: Ja, ik had ook kunnen zeggen dat ik niet mee wilde, maar vakantie is leuk daarvoor.
0: Vakantie is hartstikke leuk,
2: ja, precies.
0: Kom op. Nou, ga er wat leuks mee doen. En,
2: dat gaat zeker goed
0: volgende
2: komen.
0: Volgende week zullen we je missen, meisje.
2: Ja. Helaas.
0: Wie we ook moeten missen volgende week, dus David. Want volgens mij is die er volgende week niet bij. Maar och, voor nu bedankt. En binnenkort mag je weer een keer schuivenis zijn in dit programma. Zeg, je kent het misschien wel als je gaat gokken en al dat soort dingen. Maar het hele leven is een gok. Daar gaat het volgende liedje over. Na het nieuws hebben we straks non-stop muziek op de radio. En tot aan het nieuws, André Hazes met Ik ben een gokker. Nog een heel fijn weekend.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Non-stop music.
1: René van Wijngaarden.
2: Goedemiddag. Ik ben wel oud, maar nog niet versleten.

0: René van Wijngaarden.
1: Een original oldie.
0: Kent u deze nog?
2: Aha, honey.
3: Oh, right.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal 1400 mensen gecontroleerd. Het weer, morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaken in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, goedenavond en welkom bij Luxeur. Het programma waar je nieuwe rock, alternatieven en indie muziek hoort, aflevering 111. Het is vandaag 20 juli, de dag dat Paul Cook 70 jaar is geworden. Het is ook de dag dat Chester Bennington in 2017 op 41-jarige leeftijd overleed. Dit is Luxeur. Leuk dat je luistert.

aan Paul Cook. Hij is 70 jaar geworden, maar wie is dat ook alweer? Nou ja, het is een Engelse drummer die bekendheid verwierf door de punkband Sex Pistols, waarvan hij samen met Steve Jones ook de oprichter was. Ja, Chester Bennington is vandaag in 2017 overleden op 41-jarige leeftijd. Hij was een Amerikaans muzikant, singer-songwriter, producer en multi-instrumentalist. Ja. En tevens de leadzanger en medeoprichter en mede-songwriter van de rockband Linkin Park. En die gaan we straks nog eren later in het programma bij een klassieker door de speaker. Hij overleed op de dag dat zijn goede vriend Chris Cornell 53 jaar zou zijn geworden. Maar die was al overleden. En ja, hij pleegde dus zelfmoord op de dag dat zijn vriend jarig zou zijn. Met Kasabian, die hebben een nieuwe single Superpowers uitgebracht. Het derde nummer van hun aanstaande negende studioalbum Act 3, dat op 4 september zal verschijnen. Superpowers is een hele relaxte, door synthesizer gedreven track met een funk smaakje. Een soepele productie en een pakkend poprefrein. En de tekstschrijver Sergio Pizzorno, die zegt erover: toen we Superpowers opnamen had ik voor het eerst echt het gevoel dat het geluid dat ik in mijn hoofd hoorde ook daadwerkelijk uit de speakers kwam. Dus die tekstschrijver, Sergio Pizzorno. Nou, nu Erik Dietz. Maar ja, zodra het podium glimt heet hij ineens Ditsen. De Leidenaar heeft een nieuwe single uit, Tell Me. Er wordt gewerkt aan meer nummers. Eind deze zomer verschijnt naar verwachting een EP. En dit omschrijft zijn muziek zelf als nieuwe alternatieve pop die de sfeer van de jaren 80 combineert met moderne elementen. Dit timmert al jaren aan de weg. Eerder al was actief bij de band Aware, die het zelfs tot in de voorprogramma van China Crisis schopte. China Crisis uit het Engels. En met Ditsen wil Erik zijn rol als songwriter en producer verder verkennen en zichzelf in de rollen ontwikkelen. Genoeg tekst, door met muziek. Ditsen, Tell Me nu in Luxe Uur.

Ja, na enkele jaren kondigt Johnny Marr weer eens een nieuw studioalbum aan. Op The Age of Everything wil Marr het verpletterende gevoel die van het niet bij te benen technologische ontwikkelingen vastleggen. Een gevoel dat veel mensen momenteel met zich meedragen, zo denkt Johnny Marr zelf. Het thema van het album is allesomvattend, maar niet per se negatief. En de nieuwe single Spin vormt de openingstrek van het album. Het overweldigende gevoel van de wereld om ons heen komt expliciet naar voren in de single. There's too much coming into my mind, concludeert Marr. En het nieuwe album van Johnny Marr verschijnt op 2 oktober. Ja, dan weer tijd voor een alternatieve klassieker uit The Speaker. Een plaat die voor het eerst al werd opgenomen in 1935. In dat jaar ging Body and Soul in première en werd de eerste plaatversie opgenomen door Helen Jepsen. Later onder andere, honderden artiesten hebben het gedaan, maar onder andere Billie Holiday, Sam Billy Stewart, Janis Joplin, Ella Fitzgerald samen met Louis Armstrong. Ook een fantastische versie. Ze hebben allemaal een eigen versie van dit nummer gemaakt, maar ook de Nederlandse bands Brainbox en Exception hebben het opgenomen. Het is een ode aan de mooie maanden die zomer genoemd mogen worden. En ik draai de uitvoering van Brainbox. Hier is het prachtige Summertime.

Ja, in het steeds veranderende landschap van de Britse indie-rock zijn er maar weinig mensen die de rauwe, ongefilterd energie van een noordelijke rockscene zo goed weten te vangen als deze band. The Crooks hoorde je en Madness. Vijfkoppige band is het uit Chesterfield. Ja, een indringend nummer hoorde je dat zich vol overhaven stort op chaos, obsessie en de fragiele grens tussen het najagen van dromen en het zien hoe dromen uiteenvallen. Ja. De band levert eigenlijk een geluid dat evenzeer bestaat uit ongeremde energie als nauwgezet vakmanschap en hun opmars. Van uitverkochte lokale shows tot support acts voor grotere namen en festivaloptredens getuigen van een band met een enorme drive. Een band die in opkomst is en deze single zou wel eens misschien wel een soort van doorbraak kunnen zijn voor de Crooks. Je hoorde The Crooks en Madness. Straks de truc van Luc, waar ik tip van een luisteraar uit de Do goed over. En vorige week was dat Erik Gortemuller met Give Me More van Black Dang. Maar eerst Karen Dio. En dat is een Braziliaanse punkartieste die in eigen land al optrad met bands als Limp Bizkit en Sum 41. En Free Yourself is haar nieuwe single van de EP Fugas, die uitkomt op 21 augustus. Een krachtig maar aanstekelijk punknummer. En in de eerste verse hoorde je dan al eigenlijk dat ze geen blad voor de mond neemt met lyrics zoals Break the system, are we tripping? Zeker zijn activisme totaal niet weg. En het nummer is vooral opgebouwd rond een stevige gitaarriff die ons meteen meesleept. De aanstekelijkheid belooft live nog meer tot z'n recht te komen. Maar nu eventjes vanaf plaat. Ja. Karen Dio en Free Yourself.

0: Ja, de speelse ongedwongen avonden van vroeger klinken door in de nieuwste single van Almost Monday. Skinny Dip. Weet jij wat het is, skinny dipping?
1: Ja.
0: Ja? Oh, nou ik nik niet natuurlijk.
1: Ik wilde je net uitnodigen.
0: Oké, dan weet ik ineens wel wat het is en weiger ik het even, denk ik. De single, gehuld in indie rock popklanken, blikt terug op de pret van de tienerjaren. Het is de derde single van hun tweede album. Van het indie trio uit San Diego, die sinds begin dit jaar langzaam een nieuw album aankondigt. En daarvan al twee singles heeft uitgebracht, dus eigenlijk nu de derde. Leaving is Easy en No More Regrets. En nu dus Skinny Dip. En dat spat de Californische zomerenergie van de band van de kust af. En ja, het lijkt er wel een heel klein beetje op Royal Otis, vind ik zelf. De truc van Luc ligt hier voor me, althans een noot zit hier voor me. En ik ga daar een tip van de luisteraar uithalen. Oh, even een ander programma openen. We gaan even kijken wie ik hier heb. Nou, dat vind ik leuk, want die zit er al best wel heel lang in. Wel een heel lang nummer, ook een heel goed nummer. Het is een tip van Arie van Willigen. De truc voor Luc is een tip van Arie van Willigen. Door Klos gezongen is hier de Pattern Speaks.

Ja, dan het Rufflugord in een stevig blokje muziek met de Linda Lindas. De opmars van de band zet zich voort. Ze hebben een gloednieuw single uit Burning Out. Een nummer dat balanceert tussen verloren zijn en vanuit daaruit ja, de vrijheid omarmen. Het is een soort anthem voor de meest universele ervaring. De post-middelbare school blues, om het zo maar eens te noemen. En daarna hoorde je Schoolyard, een single van de Britse indie rockband Tooth. En dat nummer is uitgebracht in juni 2026 als onderdeel van een debuut-EP. En die heet Restless in Bloom. En de songtekst reflecteert op melancholische wijze op opgroeien en de manier waarop de drukte van de stad oude relaties en vriendschappen opslokt. Ja, dan is het weer tijd voor een klassieke door de speaker in de vorm van de platen zijn verhaal. Laat maar eens mee. Hij wordt elke ochtend wakker met het gevoel dat hij iemand anders speelt. Hij zegt wat mensen willen horen. Hij doet wat mensen van hem verwachten. En langzaam raakt hij steeds verder verwijderd van de persoon die hij ooit was. Niemand ziet het, want van buiten lijkt alles in orde. Maar van binnen groeit elke dag hetzelfde gevoel. Dat hij niet leeft, maar alleen bestaat. Tot hij op een dag besluit dat hij niet langer wil voldoen aan de verwachtingen van anderen. Hij wil zijn eigen stem terug, zijn eigen dromen, zijn eigen leven. Ook al weet hij nog niet waar dat leven hem naartoe zal brengen. Hij weet alleen dat er ergens een plek moet zijn waar hij eindelijk zichzelf mag zijn. Waar hij eindelijk de plek heeft waar hij hoort. Waar hij zelf vindt, dit is Somewhere I Belong. Van de vandaag 9 jaar overleden zanger Chester Bennington van Linkin Park is hier, Somewhere I Belong.

0: Ja, Bad Luck Baby hoorde je, die heeft weer een nieuw song uitgebracht. Een vijfkoppige band is dit en die knalt er altijd op los met een alternatieve rock met vleugjes, grunge en pop. De nieuwste plaat heet Arcade en heeft een geheimzinnige start. Beetje donker, beetje gruizig. Het is een beetje een heerlijk opmaat voor het volledige nummer. Om er meteen aan te geven dat dit geschreven is over dronken gevechten met mannen in Wales. De spanning en confrontatie in een nacht vol neonlicht en bierlucht, dat een onschuldige gezellige avond omslaat naar iets grimmigs en onvoorstelbaars. Het is in ieder geval weer een nummer waarna je blijft luisteren en ook wederom lekker in het gehoor blijven liggen. Hangen en liggen. Of hangen, ja, hoe zeg je dat? Hangen. Arcade Hoorde van Bad Luck Baby. Ja, Peter van Dier is de studio al binnengelopen. Hij is vandaag jarig. We gaan niet zeggen hoe oud hij geworden is, want dat vinden mensen van 81 helemaal niet leuk. Maar hij gaat denk ik allemaal platen draaien uit zijn geboortejaar. Nee, dat denk ik niet. Heb je nog speciale aanbiedingen vandaag?
1: Allemaal duetten.
0: Allemaal duetten gaat hij doen. Allemaal duetten. Nou, dan wens ik je heel veel plezier straks tussen 8 en 10 natuurlijk. Met It's Country Time van Peter van Die. En ik ben er natuurlijk volgende week gewoon weer tussen 7 en 8. Als alles mee zit. Met de luxe uur. Maar ik heb nog een plaat hier voor me. En dat is een geweldige plaat, al zeg ik het zelf. Het album Frozen Charlotte is uit. En als je de muziek van Jack White aanzet, weet je eigenlijk al zeker dat er heerlijk soms wat ongepluisd gitaarspel voorbij komt. Op Frozen Charlotte hoef je ook niet heel lang op te wachten. Want de opener G.O.D. en de Broken Ribs is het al raak met enkele venijnige solo's. En voor de 5 minuten durende afsluiter Neighbors Blues bewaart White zijn sterkste riffs, denk ik nogal. Al hadden die op sommige momenten wel iets langer mogen duren, want de track duurt 7 minuten. Nee, het duurt geen 7 minuten, het duurt 5 minuten, maar had wel 7 minuten mogen duren. Het is echt een fantastisch stukje gitaar. Net als bijvoorbeeld Comfortably Numb. Eigenlijk niet over mag gaan, is dat eigenlijk op deze plaat ook al een klein beetje. Een track van 7 minuten is geen noodzonde, maar hij duurt dus 5 minuten. Een pareltje waar we mee afsluiten. Jack White en Neighbors Blues. En ik zeg, blijf nieuwsgierig, blijf ontdekken en blijf luisteren. En tot volgende week. Tot dan. Hoi.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder... ...meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij het Country Time. Je hebt het gehoord. 2 uurtjes, heerlijke muziek, lekker live. En ik ga het vanavond, misschien heb je het gehoord van Luc, van die voor mij was met Luc's Uur, dat ik duetten ga draaien vanavond. En ik wilde er weinig bij praten eigenlijk. Een beetje lekker op mijn verjaardag mooie duetten laten horen voor iedereen. En iedereen een beetje een plezier doen. Ik ben begonnen met Buck Owens en Emmylou Harris met Crying Time. Deze twee gasten die hebben eigenlijk mijn de liefde voor de country bijgebracht. Toen ik hun hoorde, wist ik eigenlijk helemaal niet dat het is country, maar ik vond het geweldig, ik vond het goed klinken. Dus. En door hun die twee ben ik erin gerold en ik doe het nog steeds met veel plezier. De volgende die de kunsten gaan vertonen hier, dat zijn Alison Krauss met John Wade, moet ik even zeggen. En dat is een nummer dat geschreven is door Don Williams. Lay Down Beside Me.

Dan krijgt hij weer een... Dan krijgt hij weer, het blijven gewoon duo's, duetten. Dat is Spek Hildebrand. Dat is in Amsterdam geboren, maar opgegroeid in Volendam. En dat brengt hij samen met Piet Veerman. Ja, die kennen hem van de Cats dan, hè. Met een pracht van een nummer, vind ik dan. En dat heet I Survive.

Nou, ga ik het eerste verzoekje draaien. En die heb ik gekregen van Arja en Jan. Die hebben mij gefeliciteerd met de verjaardag. En ik mocht zelf een nummer uitkiezen. En ik weet toevallig dat Arja in de Line Dance groep verleden week op dit nummer dat ik nu ga draaien een nieuwe Line Dance geoefend heb. Dus als ik hem nou even draai, dan kan ze thuis nog verder nog een keer even oefenen. En dat is geschreven door Ruud Hermans. En het is Rose of My Heart.

Ja, ik ben vergeten erbij te zeggen dat dat vader en dochter waren die je net hoorde met Rose of My Heart. Dat is Ben Stedeke met dochter Carmen. En nou krijgt u van mij een Keith Whitley. Samen met Lori Morgan. Met Till the Tears Becomes a Rose.

Nou komen broer en zus, die komen aan de beurt. En thuis roepen jullie misschien de Carpenters. Nou, dan heb je groot gelijk. Want hun komen met een nummer dat geschreven is in de jaren 50 door Henk Williams senior met Jambalaya.

The Carpenters met Jambalaya. George Jones die komt met een eigen nummer. En daar heb die assistentie gevraagd of Alan Jackson mee wil doen. En die heb ja gezegd. Dus hier zijn ze met A Good Year for the Roses.

U luistert naar It's a Country Time op Merwe Radio ETV uit Sliedrecht. Kijk even, Loving Arms, dat is het volgende nummer dat ik ga draaien. En dat is gezongen door Chris Christofferson met zijn toenmalige vrouw toen dat nummer opgenomen is. En dus hier is Chris Christofferson en Rita Coolidge met Loving Arms.

Ja, dit nummer hebben ze samen geschreven en dat komt van het album Full Moon. Een van de eerste albums die hun hier uitgebracht hebben. Er staan nog meer mooie duetten van die twee op. Even kijken, ja. Raoul Malo. En Dolly Parton. En Raoul, ja, het is helaas te vroeg overleden van de Mavericks. En toen die nog leefde, had hij een mooi duet opgenomen samen met Dolly, heb ik al gezegd, denk ik. Don't let's go, me cross over.

Ja, u hoort het, dus is live opgenomen. Dat was ik vergeten erbij te zeggen. Ja, ze zijn klaar met klappen. Kijk eens aan. Ik kom nou met een lied van Mark Knopfler. Poor Boy Blues. En dat doet hij samen met Seth Atkins. En die hoor je meezingen.

Ja, dat was Poor Boy Blues van Z-Tijd Kent samen met Mark Knopfler. Ja, Don Henley mag ook meedoen. En dat doet hij samen met Merle Haggard met The Coast of Living.

Ja, dat was Don Henley met me. Everson Hart samen met John Randall en Gene.

Nou krijgen we twee Hollandse zangers. Dat is Marcel Smulders van de band Savannah en Dick van Altena. En het nummer heet Dead Silver Haired Daddy of Mine. En ik vind het een beetje lijken op... Ik heb eerbied voor jouw grijze haren.

Ik zie dat het alweer het eerste uur voorbij gaat. Is bijna voorbij. Het gaat zo hard, hè? Dus dan wil ik nog even gauw voor de pauze. En ik hoop dat u erbij blijft. Dat u straks bij het tweede uurtje weer naar het nieuws er weer bij bent. Want dan gaan we nog lekker door met duetten. En nog een verzoekje. En ik sluit even af met Neil Diamond en Waylon Jennings met One Good Love.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap werd verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, het ging niet helemaal goed, het begin. Hij knalde opeens. Ik zat live en dan kwam opeens de PC Radio. Die knalde er even in. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Maar ik zie dat alles weer goed staat. Dus je hoorde ervan, het is country time op Merwe Radio RTV, dus ook op tv. Ja, het begon een beetje even raar. Ik weet het ook niet. Ik zat verder nergens anders. Ik heb gauw een paar knoppen. Maar daar ben ik goed gekomen. Dus ik ga het even zoeken waar ik ga beginnen natuurlijk. Ik ben een klein beetje in de war. En dat met mijn verjaardag. Even kijken hoor. Ja, gaat wel een Janis gehad. Dan krijgt hij van mij het lied dat geschreven is door Randy van Wormer. En dat heeft hij ook zelf gezongen. Maar dat krijgt hij vanavond van mij van een triootje. Dat is Dolly Parton, Alison Krauss en John Sebastian. En het heet Just When I Needed It You Most. Nou, gelijk even een kies fout, hè? Dat het slecht begint. Komt-ie.

Ja, ik vind het fijn dat u er nog steeds bij bent. Ja, je hoort het. Het is een live uitzending en er kan er wel eens wat misgaan. En met mij gaat er altijd wel een keer een beetje iets mis. Maar soms kan je er niks aan doen. Maar goed, dat is van de live uitzending en dat vind ik ook wel leuk. Ik ga verder met Nancy Griffith samen met Tom Russell met Summer Wake.

En nu kom ik met het tweede bezoekje van vanavond. Dat is van Eef en Mieke uit Ridderkerk. En ik houd een beetje op, ik weet niet zien, maar ik heb een heel mooi kaartje gekregen van hun met proficiat en liefs. En dan 81 jaar hebben ze erop gezet. Dat hebben ze zelf gemaakt en dat vind ik prachtig. En ze willen graag dat ik het dan zelf uitzoek, maar ik weet dat ze fan zijn van de Bellamy Brothers, dus die heb ik uitgekozen. En die draait dan ook voor Eef en Mieke. En dat zijn de Bellamy Brothers. En John Anderson doet ook even mee. En ja, dan hoor je opeens een pick-up truck aankomen. En dat zijn de Bellamy Brothers. En naderhand hoor je nog een keer een pick-up truck. En dat is John Anderson. Dus hier zijn ze met No Country Music for Old Men.

Ja, dit is Country Time op Merwe Radio. Ik ben vergeten erbij te zeggen dat het al de 1754ste uitzending is. Is niet slecht, hè? Reuben McEntire die gaat samen met Vince Gills in The Heart Won't Lie.

Dit nummer is opgenomen op een militaire legerbasis in Amerika. Daarvoor hoorde u even de soldaten vooraf eventjes meedoen. U krijgt van mij Willie Nelson samen met Ray Giles. Iedereen kent dat nummer wel, denk ik. Seven Spanish Angels.

Ja, nou komen we voorbij Van Morrison samen met de zus van Jerry Lewis, Linda Gail Lewis, met You Win Again.

Even kijken, ja. Kurt Brooks. Die gaat samen met Trisha Yearwood After the Fire is Gone.

Ja, u hoorde net, ze wou niet gelijk beginnen met zingen. Maar ja, ze wou eerst dat vuurtje even uitblussen, uitgooien. En dan kwamen ze zingen met After the Fire is Gone. Nou ja, gelijk hebben ze. Kamer Steninger samen in de wet met Dick van Altena. It's turned out to be you.

Nou komt Alan Jackson ook nog een keertje voorbij, maar dan met Leanne Womack. Met Tillian.

Nou, ik speciaal een nummer draaien voor een zeer vaste luisteraar. Ik weet zeker een zeer vaste luisteraar die er iedere week er weer bij is. En dan ga ik draaien Patty Loveless samen met Vince Gill en Ricky Skeks. En Jan, hou je vast, Go Rest High on the Mountains.

Ja, en good old Dolly komt nog een keer voorbij, Dolly Parton. Maar dan samen met George Jones met het mooie nummer Rockin' Years.

Ja, nou kwam Ashley Monroe, kan je ook zeggen, en Blake Shelton met een iets vlugger nummer. You Ain't Dolly, Ain't You Kate Porter.

U hoort de eindtune. Ik vind dat die 2 uurtjes weer hard voorbij gegaan zijn. En ik heb de uitzending, mijn verjaardaguitzending, heb ik een beetje lekker rustig gehouden. Dat vond ik wel even lekker, een beetje ontspannen daarbij. En ja, volgende week dan zal die wel wat steviger zijn met rustig en wat stevige nummers voor iedereen. Ik hoop dat ik jullie er een plezier mee gedaan heb. Ik heb ervan genoten om het te draaien voor jullie. En ik wil nog zeggen bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen tot volgende week. Sorry, ik heb een kikker in mijn keel. En voor degene die nog niet gaat slapen, zeker maken er een fijne avond van. En die wel naar bed gaan slapen, zeker wel te rusten. En ik hoop jullie volgende week weer te treffen met een nieuwe uitzending van

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.